Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarnaar ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om en vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pult geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

voor de deur, ik ben gedoucht, net kapiteetje. Als je lichaam aan parfummetjes en douchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Lief met ander soorten drukte.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jacques Chirac.
1: Moscamiel, Suma in Madrid. Ze hebben poeder in de neus als een visagist. Zeker douche voor een potje als het FIFA is. Al die mannen die verdienen niks, ze liegen bitch. Kan van clubs waar ze die stickers plakken op je telly. Ik zet mijn bitches in een witte merrie, shit is heavy. Ik heb een winterbelly, maar hij gaat zomer weg. Al die katten in mijn ossel stuur ik zo weer weg. Want ze kunnen echt niet bij me slapen. Anders willen ze een kleine met een kleine maken. En ik had pijn die dagen, maar waar was jij die dagen? Ik ga niet bijbetalen.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. En daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om een reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS, daar komt-ie. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
1: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
0: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
2: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
0: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Trobi on the beat. Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om een

0: going crazy again.
1: Oh. Cash money, cash money.
2: Look, look.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
1: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Het nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
0: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt, 170% uitbetaald, en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
2: Bel de opvang, bel met ons. En dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk, wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
0: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
1: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn of simpelweg maar de productie te beperken.
0: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaar gewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. De man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Dat gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.

zelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoken, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampje pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapot en terug en in een tempo 20 rug verbrast. Die best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.

Yum.

0: Goedemorgen. GroenLinks PvdA mag doorgaan met hun nieuwe naam Pro. De Raad van State heeft bezwaren van lokale pro-partijen tegen die naam afgewezen. In maart werd bekend dat GroenLinks PvdA verder wil onder de naam Progressief Nederland, met als afkorting daarvan Pro. Politiek verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Lokale partijen hadden bezwaar aangetekend, maar dat wordt dus aan de kant geschoven.
1: Ja, daar komt het inderdaad op neer. Die lokale partijen vinden dat er verwarring zou kunnen ontstaan tussen die nieuwe naam van GroenLinks PvdA, Progressief Nederland, kortweg Pro, en de naam van hun lokale pro-partij. Maar volgens de Raad van State gaat de eerdere beslissing van de kiesraad om de naam Pro voor GroenLinks PvdA toe te staan alleen over landelijke en Europese verkiezingen en niet over lokale verkiezingen. En daarom had de kiesraad volgens de Raad van State geen enkele grond om de goedkeuring voor die nieuwe naam van GroenLinks PvdA te weigeren. En hebben ze dat dus terecht toegestaan.
0: Een man uit Houten moet 3 maanden de cel in voor het prikken van treinpassagiers met een injectienaald. Dat gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. 1 iemand werd in zijn duim geraakt en de ander in zijn scheenbeen. Toen iemand aan de noodrem trok, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechter zat de dader waarschijnlijk in een psychose. Een medewerker van een begraafplaats in Den Haag wordt verdacht van het stelen van spullen uit graven. Hij zal onder meer sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen om te verkopen. Hij zit op dit moment vast en zal later voor de rechter moeten komen. En in Brabant is het neerzetten van nieuwe stoplichten niet helemaal goed gegaan. Die staan op kruisingen in de buurt van Vught en ze zijn niet goed afgesteld.
2: Ja, ik vind het wel heel onveilig. Mijn zoon is gisteren zelf naar school gefietst en die is bijna geschept. Hij kreeg groen en de auto's kregen ook groen. Alles ging tegelijk rijden gisteren. Dus ik vind het wel heel gevaarlijk, eerlijk gezegd.
0: Rijkswaterstaat bevestigt niet dat iedereen tegelijk groen kreeg, maar zegt wel dat sommige verkeerslichten maar heel kort op groen stonden. Voor de zekerheid zijn ze gisteravond allemaal uitgezet. En dat zorgt dan weer voor vertraging, want nu moeten verkeersregelaars alles in goede banen leiden. Vanochtend stonden mensen een uur in de file. Krijg je nog het weer? Een regenachtig dagje met buien die van het westen naar het oosten trekken. Daarna een tijdje droog, maar einde middag en vanavond opnieuw nat. Het wordt een graad of 19.

voor de deur, ik ben gedoucht, net ik heb je date. Als je lichaam aan parfummetjes en douche zet. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten drukte.

This motherfucker too crazy saucy. Let that shit ride, 88.

0: Goedemiddag. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen bij demonstraties. Dat hebben D66, CDA en VVD maanden geleden al afgesproken in het regeerakkoord, vertelt politiek verslaggever Wilco Boom.
1: En het gaat dus niet alleen om die gewelddadige protesten tegen de opvang van asielzoekers in onder andere Loosdrecht en IJsselstein, maar ook om demonstraties van langer geleden, van Extinction Rebellion bijvoorbeeld, maar ook boze boeren op snelwegen en andere plekken, en ook om pro-Palestina demonstraties op universiteiten. En bij dat soort gelegenheden willen ze dus dat er in de toekomst eerder ingegrepen zou moeten kunnen worden.
0: En de Tweede Kamer gaat pas na de zomer in debat over het voorstel van het kabinet. Oekraïne heeft afgelopen nacht plekken ver in Rusland aangevallen. Onder meer een olieopslagplaats en een militaire basis in Sint-Petersburg zijn geraakt. Op dit moment is NAVO-baas Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat onder meer praten met president Zelensky. Flinke wateroverlast dan in een winkelcentrum in Spijkenisse. Op de een of andere manier gingen de sprinklers aan, waardoor het winkelcentrum in Spijkenisse blank kwam te staan. Meerdere winkels daar hebben waterschade. Ja, en 3 verschillende fruitdrankjes hebben de prijs gewonnen voor meest misleidende product van het jaar. Het gouden windei heet die. Ja, het gaat om ijstee, siroop en sap die volgens Foodwatch heel groot persik, peer en citroen op de voorkant hebben staan.
2: Maar eigenlijk bij al deze verpakkingen, kijk je op de achterkant, dan zitten eigenlijk die luxere fruitsoorten, die zitten maar bar weinig in. Bijvoorbeeld in die ijstee zit maar 0,1% persiksap uit concentraat. Die citrus shield die bevat 35% appelsap, dus dat is het fruit wat er het meeste in zit. Appelsap kom je nergens tegen op de voorkant. En die siroop, peer, die bestaat dus voor 75% uit appelsap en slechts voor 10% uit peer.
0: Ja, maar verboden is het niet, want op de ingrediëntenlijst staat alles netjes vermeld. Maar volgens Foodwatch kijkt bijna niemand daarnaar. Het weer een regenachtig dagje met buien die van westen naar het oosten trekken. Daarna een tijdje droog, maar einde vanmiddag en vanavond opnieuw nat. Het wordt een graad of 19.

0: Jacques Chirac.
1: Moscamiel, Suma in Madrid. Ze hebben poeder in de neus als een visagist. Zeker douche voor een potje als het FIFA is. Al die mannen die verdienen niks, ze liegen bitch. Ka van clubs waar ze die stickers plakken op je telly. Ik zet mijn bitches in een witte merrie, shit is heavy. Ik heb een winterbelly, maar hij gaat zomer weg. Al die katten in mijn ossel stuur ik zo weer weg. Want ze kunnen echt niet bij me slapen. Anders willen ze een kleine met een kleine maken. En ik had pijn die dagen, maar waar was jij die dagen? Ik ga niet bijbetalen.

0: Mix.
1: Hip Hop.
0: Frankie Biscuit.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep getuigt op dit moment voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die commissie wil graag weten wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de coronacrisis. En volgens Ariep waren er wel crisisplannen, maar op een pandemie was de politiek totaal niet voorbereid. En toen er een plan moest komen, werd de Tweede Kamer daarbuiten gehouden door ambtenaren op ministeries, zegt Ariep.
1: Er was toen ook een discussie over dat de ambtelijke top vond dat eigenlijk de politiek niet met de ambtelijke organisatie mocht bemoeien. En het kan zijn dat ze toen dachten, laat de politiek even op afstand en wij bepalen hoe zo'n crisisplan moet worden opgesteld.
0: En later lekte ook uit dat Ariep veel conflicten had met de ambtelijke top, omdat de Tweede Kamer zich dus niet met besluiten mocht bemoeien. Oud-schaatser Erben Wennemars heeft onlangs een herseninfarct gehad. Dat schrijft zijn vrouw in een column van een regionale krant. De oud-schaatsanalist voelde zich niet goed nadat hij in een telefoongesprek steeds warriger ging praten. Hij is in het ziekenhuis behandeld en volgens de vrouw van Wennemars maakt hij het inmiddels goed. In de loods ergens in Brabant heeft de NVWA 189.000 illegale vapes in beslag genomen. Ze hebben een zoet smaakje en die zijn verboden. De NVWA kwam de e-sigaretten op het spoor via een webshop. De eigenaar krijgt boetes en de vapes worden vernietigd. De kosten voor de vernietiging moet de eigenaar van die loods ook betalen. En dan is er nog nieuws over deze man.
2: Maak me gek met je mond. Maak me gek, ja, de vonken.
0: Ja, Gerard Joling natuurlijk. En geeft nog 2 grote soloconcerten volgend jaar februari in Rotterdam Ahoy. En daarmee gaat hij dan ook eindelijk zijn solocarrière afsluiten, zegt hij. Daarna treedt Joling alleen nog op met de toppers en op feestjes. Het weer dan nog, nu op de meeste plekken droog bij 16 tot 20 graden. Later vandaag wel weer nieuwe buien. Morgen van alles wat zon, maar ook buien met onweer. Maximaal 17 graden dan.

0: Goedemiddag, ik ben Stef met het nieuws van NWS op 3... met zometeen deze automobilist die geen lekkere ochtend had.
1: Gewoon kloten.
0: Ja, waarom dat was, vertel ik je zo meteen. Ik begin met nieuws over Oekraïne, want dat land heeft afgelopen nacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg zouden daarbij zijn geraakt. En ook zou in een door Rusland bezet gebied een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat onder meer praten met president Zelensky. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Dat abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en ook de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. GroenLinks PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. En fractievoorzitter Jesse Klaver is tevreden.
2: Heel blij dat het nu definitief is en dat we daarmee ook de naam ook echt kunnen gaan voegen. Ook in het parlement. Die belemmering is nu weggenomen. Het besluit van de kiesraad moet er echt zijn en dat is er nu. En dan moet het parlement eraf besluiten.
0: Ja, de lokale partijen vonden dat de naam PRO voor te veel verwarring zou zorgen. Maar de Raad van State was het daar dus niet mee eens. En vanochtend begon de werkdag voor sommige Brabanders zo.
1: Gewoon kloten.
3: Ja.
1: Ik ben dan meer dan een uur aan het rijden. Omwegen.
3: Ja.
1: Het gaat helemaal nergens over.
0: Ja, op een weg van Den Bosch naar Tilburg zijn nieuwe verkeerslichten geplaatst. Maar die waren verkeerd afgesteld.
4: Ik vind het wel heel onveilig. Mijn zoontje is gisteren zelf naar school gefietst. Ja. En die is bijna geschept, begreep ik van hem.
5: Dus... Wat gebeurde dan?
4: Nou, hij heeft het gelukkig gezien. Maar hij kreeg groen en de auto's kregen ook groen. Dus alles ging tegelijk rijden gisteren.
0: Ja, vanochtend werkte die verkeerslichten nog steeds niet dus. De reistijd liep daar in Brabant op tot een uur. Nog even naar het weer toe. Nu op de meeste plekken droog bij 16 tot 20 graden. Later vandaag komen er nieuwe buien aan. Morgen van alles wat. Zon, maar ook buien met onweer bij maximaal 17 graden.

Intro be on the beat. Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken noemen.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Rapper J is al in Nederland, maar toch dient er op dit moment een kort geding om dat te voorkomen. Het Centraal Joods Overleg sleepte de organisator van zijn twee concerten in het Gelderdoom voor de rechter, omdat ze willen dat die niet doorgaan. Maar die rechtszaak is nu aan de gang in de rechtbank in Amsterdam. De Belangenclub voor Joodse Nederlanders wilde een inreisverbod voor Kanye West vanwege zijn antisemitische uitspraken. Alleen één dingetje dus, volgens zijn advocaat is de rapper al geland op Schiphol. De twee concerten van J zijn komende zaterdag en volgende week maandag in het Gelderdoom. De Europese Commissie komt met een plan om Europa minder afhankelijk te maken van Amerikaanse techbedrijven. Het gaat bijvoorbeeld om clouddiensten en AI. Correspondent Chris Ostendorf heeft die plannen al gezien.
1: Europa zal zijn eigen geavanceerde chips moeten gaan produceren. Nu nog zijn we afhankelijk van chips uit Zuid-Korea en Taiwan. Europa zal eigen cloudopslag moeten gaan ontwikkelen, want nu zijn we afhankelijk van grote techbedrijven uit Amerika, Microsoft, Google, Amazon. Ik ga nog even verder. Europa zal ook AI-fabrieken moeten gaan bouwen, want de EU is nu ook afhankelijk van artificial intelligence van elders. En dit allemaal met als doel, dat heet hier in jargon, technologische soevereiniteit.
0: Drie minderjarige jongeren zijn gisteravond in Alphen aan de Rijn onterecht onder schot gehouden door de politie. De agenten kregen een melding van een groepje jongeren die een vuurwapen bij zich zouden hebben in een park. Daar eenmaal aangekomen kwamen de agenten een groep jongeren tegen en hield hen onder schot dus. Maar zij bleken er alleen niets mee te maken te hebben. En het Nederlands elftal speelt vanavond de uitzwaaiwedstrijd voor het WK in de Kuip tegen Algerije. Bondscoach Ronald Koeman heeft de keuze als het wie het gaat om wie hij in de spits laat spelen. Bijvoorbeeld Memphis Depay, al is hij net hersteld van een blessure. En de Donjel Malen, die al een lekker half jaar erop heeft zitten bij AS Roma als spits. Voor de bondscoach zit hij eigenlijk met een luxe probleem.
2: Het gaat om fitheid. En op basis van fitheid maak je keuzes. En het is duidelijk dat Donjel natuurlijk ook gezien wat hij gepresteerd heeft bij Roma, dat hij in de spits speelt. En andere kwaliteiten heeft dan bijvoorbeeld Memphis.
0: En morgen reist Oranje dan af naar de Verenigde Staten. Het weer nu op de meeste plekken droog bij 16 tot 20 graden. Maar vanavond kwam de nieuwe bui aan. Morgen krijgen we van alles wat. Zon, maar ook buien met onweer. Het wordt dan maximaal 17 graden.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Oud-Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zijn ze vandaag tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden ook alleen nog maar digitaal vergaderen, zegt Ariep.
1: Ik zult nog wel herinneren welke fracties daarvoor waren.
2: De coalitie. Dat was wel een duidelijke wens om zo min mogelijk en het liefst niet te vergaderen. Maar daarvan heb ik gezegd, jullie mogen alles voorstellen, maar dan moet het plenair in het openbaar in de zaal.
0: Ja, digitaal vergaderen mag niet volgens de grondwet. Khadija Ariep zei ook dat de Kamer niet goed voorbereid was over wat te doen bij een pandemie. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-studenten komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van die examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Onderwijsbond noemt die vertraging enorm vervelend voor zowel leerlingen als docenten. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op vier arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. En in Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt, omdat hij wordt verdacht van het stelen van sieraden uit graven. De man van 60 werd vorige week al gearresteerd, maar justitie maakt het vanwege het onderzoek nu pas bekend.
3: Op dit moment verdenken wij hem ervan dat hij tijdens zijn werkzaamheden, namelijk het delven van graven, kostbaarheden die daarbij naar boven kwamen, zoals sieraden en gouden vullingen, heeft meegenomen en uiteindelijk ook verkocht.
0: Volgens de OM zijn er nog geen nabestaanden ingelicht, omdat het nog niet duidelijk is van wie die sieraden zijn. We hebben nog weer voor je droog nu met vanavond nieuwe buitjes over het land. Morgen van alles wat. Zon, maar ook buien met onweer. Het wordt dan maximaal 17 graden.

0: Fuck this club up.
1: It's your Jacob, he a fucking million.

0: zelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoke, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapotte terug en in een tempo 20 rug verbrast. Die best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.
1: This is how we love, yeah. Phonics, hip-hop.

voor de deur, ik ben gedoucht, net kapiteutje. Als je lichaam aan parfummetjes en douchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat zanzibar met zusjes. Leef met andere soorten drukte.

0: Jacques Chirac.
1: Moscamiel, Suma in Madrid. Ze hebben poeder in de neus als een visagist. Zeker douche voor een potje als het FIFA is. Al die mannen die verdienen niks, ze liegen bitch. Kan van clubs waar ze die stickers plakken op je telly. Ik zet mijn bitches in een witte merrie, shit is heavy. Ik heb een winterbelly, maar hij gaat zomer weg. Al die katten in mijn ossel stuur ik zo weer weg. Want ze kunnen echt niet bij me slapen. Anders willen ze een kleine met een kleine maken. En ik had pijn die dagen, maar waar was jij die dagen? Ik ga niet bijbetalen.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Europa moet minder afhankelijk worden van Amerikaanse techbedrijven. De Europese Commissie heeft daar nu een plan voor gemaakt. Zo moet er meer AI-technologie in Europa worden ontwikkeld en moeten er meer Europese datacenters komen. Volgens onze correspondent Chris Ostendorf heeft de Commissie geleerd van de afgelopen tijd.
1: We natuurlijk gezien toen Nederland het chipsbedrijf Nexperia aan ging pakken, had China de hele EU in de tang door de levering van chips te blokkeren. En we hebben recent nog gezien, de VS kan zomaar het internationaal strafhof in Den Haag lam leggen door de servers van Microsoft te blokkeren. Reden genoeg dus voor Europa om te zorgen dat we niet langer te chanteren zijn door grote mogendheden buiten Europa.
0: Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven straks makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. Op het tennistoernooi Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Aryna Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De titelfavoriet gaf het op het eind helemaal weg tegen haar Russische tegenstander en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen enkele set verloren in Parijs. Minister Velbrief dreigt met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten in de vleessector. Als de werkomstandigheden binnen 2 weken niet verbeteren, mag die sector mogelijk geen gebruik meer maken van die tijdelijke arbeidskrachten. In de vleesindustrie zijn al langer klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook intimidatie en geweld. En Oranje speelt vanavond voor de laatste keer op eigen bodem voordat het morgen afreist naar de Verenigde Staten. Van grootschalige oranjekoorts is in ons land nog geen sprake, maar hier en daar duiken al wel wat oranje vlaggetjes op. Zo ook in Almelo, waar Gerrit dat ophangen van die vlaggetjes aanstuurt.
2: Hier zijn we dan op de Vinkerplein. We zijn, hebben 800 pakjes vlaggetjes er aangehangen. Minimaal 4-5 dagen bezig geweest met een man of 10. Ja, van alles is het hier, hè. Echt gezellig. Alles met elkaar, 8 kilometer aan vlaggetjes. Dat is toch gigantisch veel.
0: Ja, en volgens Gerrit wordt Nederland gewoon wereldkampioen. We hebben nog weer voor je. Vanavond komen er vanuit het westen veel buien aan. Met ook kans op onweer. Morgen van alles wat. Zon, maar ook buien met opnieuw. Een klap onweer dan. Het wordt maximaal 17 graden.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een grote NAVO-delegatie dook vandaag ineens onverwachts op in Kiev. NAVO-baas Rutte was er samen met alle 32 NAVO-ambassadeurs. En voor het eerst hielden ze daar een NAVO-Oekraïne-raad. Een overleg dat normaal gesproken altijd in Brussel is. Maar nu dus in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onze correspondent Kiesja Hekster, die weet er meer over. Ja, Kiesja, president Zelensky heeft al wat dingen gezegd, hè?
1: Ja, hij zei dat er 6 landen zijn die inderdaad hulp hebben toegezegd. Maar hij wilde niet zeggen om welke landen dat gaat of wat voor toezeggingen dan zij hebben gedaan. Hij noemde het bezoek van die 32 ambassadeurs en Rutte en het overleg dat ze hebben gehad wel historisch. En ze zien dat in Kiev uiteraard als een grote steun in de rug.
0: Waarschijnlijk gaan die toezeggingen van die NAVO-landen over het leveren van materiaal voor de luchtverdediging van Oekraïne. Uit internationaal onderzoek blijkt dat de mentale hulp die je krijgt bij praktijkondersteuners vaak niet helpt. Jaarlijks krijgen zo'n 600.000 Nederlanders dat soort hulp bij de huisartsenpraktijk. Volgens deze universitair docent komt het door de vorm van die behandeling.
2: Eén mogelijke verklaring is dat de intensiteit van behandeling best laag is. Gemiddeld hebben mensen ongeveer 6 sessies van 20 tot 30 minuten. En mogelijk zou dus meer behandeling wel effectief kunnen zijn. Maar op de manier waarop de POH gezet, de praktijkondersteuner nu is vormgegeven, zien we dat niet terug in de gegevens.
0: Ja, volgens dat onderzoek voelen mensen die naar de praktijkondersteuner zijn geweest zich op de lange termijn niet beter. En half Hollywood is boos op de regisseur van deze film.
3: I'm not fucking leaving!
0: Wolf of Wall Street van de Oscar-winnende regisseur Martin Scorsese. Hij investeert in een AI-bedrijf en gebruikt hun technologie om storyboards te maken. Ja, de sector, de filmindustrie, spreekt er schande van. Onder meer omdat die AI-technologie is getraind met het werk van duizenden makers, zonder dat daar toestemming voor is gegeven. Scorsese zelf zegt dat het gebruik van AI het maken van een film kan versnellen. Heb ik het weer voor je. Vanavond komen er vanuit het westen nieuwe buien aan, met ook kans op onweer. Morgen van alles wat. Zon, maar ook buien met opnieuw een klap onweer. Maximaal 17 graden krijgen we.

Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: mix.
1: Hip hop.
2: Troby on the beat.
3: Ik weet die money komt en gaat. Zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om me na.

Er het raar hoe die me standaard begin onderzoeken kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Ik moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als Ye, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat Ye door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
1: Ze maken het salon veeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar Joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
0: Een man in Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Jacques Chirac.
1: Moscamiel, Suma in Madrid. Ze hebben poeder in de neus als een visagist. Zeker douche voor een potje als het FIFA is. Al die mannen die verdienen niks, ze liegen bitch. Ka van clubs waar ze die stickers plakken op je telly. Ik zet mijn bitches in een witte merrie, shit is heavy. Ik heb een winterbelly, maar hij gaat zomer weg. Al die katten in mijn ossel stuur ik zo weer weg. Want ze kunnen echt niet bij me slapen. Anders willen ze een kleine met een kleine maken. En ik had pijn die dagen, maar waar was jij die dagen?

Dari baga douche net kapitee, jasje liggen aan parfummetjes en douchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Lief met ander soorten drukte, pols.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
1: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kant op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
0: Ja, we kennen nummers zijn Voor alles bang en De leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramses Shaffy en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijg-prijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is het dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
0: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakte daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

Doral Megens met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen, met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anish Hajmoussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Trophy on the beat. Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om mijn naam.

Yeah.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij 1 van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hajj Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot 1 graad of 13. Komende dag opnieuw regen. Met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

de deur, ik ben gedoucht, net heb je date. Als je lichaam aan parfummetjes en douche zet. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten drukte.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen.